In dit programma House of Hardbop luistert u naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Beïnvloed door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown nam hij al op 18-jarige leeftijd zijn debuutalbum op voor Blue Note. Hij is Blue Note jarenlang trouw gebleven en heeft voor dat label vele opnamen onder eigen naam gemaakt. Op 27 mei 1966 stond hij weer in de Van Gelder Studios in New Jersey, in een bezetting met Joe Henderson, tenorsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas, Billy Higgins, drums. Een maand eerder nam hij een aantal stukken op met een big band bezetting. De complete opname van die sessies zijn later toegevoegd en op cd uitgebracht op Blue Note onder de titel Delightful Lee Morgan Plus 4. Van de quintetopname hoort u eerst de Lee Morgan-compositie Zambia. De eerste solist is tenorsaxofonist Joe Henderson en die valt meteen met de deur in huis met een voortreffelijke solo, gevolgd door Lee Morgan met een solo die er niet voor onderdoet. McCoy Tyner zet een superswingende pianosolo neer, waarna Lee Morgan meteen zeer overtuigend twee chorussen 8-8 met drummer Billy Higgins inzet en die zijn ook niet mis. Het laatste stuk in deze bezetting is weer een compositie van Lee Morgan, getiteld Night Flight. In dit stuk is al duidelijk te horen dat Lee Morgan de modale kant opzoekt en daar heeft hij dan ook de juiste medemuzici voor uitgekozen. De ritmesectie is fenomenaal.

U luistert naar het programma House of Hardbop, met opname van de legendarische Amerikaanse hardbop trompetist Lee Morgan. In zijn jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op 3 april 1966 werden er big band opnamen gemaakt van Lee Morgan, met een grote bezetting onder leiding van Oliver Nelson. 2 stukken van deze opname werden gebruikt voor het album Delightful Lee, uitgebracht door Blue Note. De overige 4 big band stukken werden pas jaren later uitgebracht door Blue Note op de cd Delightful Lee Morgan Plus 4. Van deze 4 stukken hoort u 3 in deze bezetting. De bezetting is als volgt: Morgan en Ernie Royal, trompet, Tom McIntosh, trombone, Jim Buffingham, hoorn, Dan Butterfield, tuba, Phil Woods, altsax en fluit, Wayne Shorter, tenorsax, Danny Bank, baritonsax, fluit en basklarinet, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas en Philly Joe Jones, drums. Leider en arrangeur is Oliver Nelson. Als eerste hoort u Need I van Lee Morgan met als solisten Wayne Shorter, Lee Morgan, Philly Joe Jones en McCoy Tyner. Het is eigenlijk een quintet met de omlijsting van een big band. Uniek om Philly Joe Jones weer eens in een big band bezetting te horen. Vervolgens hoort u ook van Lee Morgan de compositie Filet of Soul. En aan soul geen gebrek bij de solisten. De groove van de ritmesectie met de gemene fills van Philly Joe Jones zijn een extra plus. Tot slot hoort u de big band versie van de Lee Morgan compositie Zambia, waarmee deze uitzending is begonnen. Het is allemaal wat ruiger, maar wel jazz met een hoofdletter.

In het programma House of Hard Bop hoort u studioopname van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Deze post-bop groep trad op van 1967 tot 1971. Ze hebben trouwens in die tijd ook een aantal concerten in Nederland gegeven, onder meer in Paradiso, de Bovema Studio en op het NOS Loosdrecht Jazz Festival. In 1971 maakte tenorist Harold Land enige opname onder eigen naam voor het mainstream label. Voor deze opname gebruikte hij de bezetting van de groep die hij samen leidde met Bobby Hutcherson. Het album werd uitgebracht onder de titel A New Shade of Blue. In de bezetting hoort u Land, tenor sax, Hutcherson, vibrafoon, Bill Henderson, piano, Buster Williams, bas, Billy Hart, drums en James Matumi Foreman congas. We beginnen met het titelstuk, A New Shade of Blue. Het is een compositie van Harold Land met een aanstekelijk thema in een zeer swingende uitvoering. Maar het kan ook haast niet anders met Williams en Hart in de ritmesectie. Het volgende stuk is ook geschreven door Land en heet The Liberation. Uitgevoerd in uptempo gaat iedereen er lekker energiek tegenaan en let vooral op de interactie tussen Bobby Hutcherson en Billy Hart.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het laatste deel van een tweedelige uitzending over het Bobby Hutcherson Herod Land Quintet. Deze bijzondere post-bop-formatie maakte enige furore eind jaren 60 tot begin jaren 70. Maar je kunt wel zeggen dat de groep toch echt wat onderbelicht bleef. In 1971 werd er in Los Angeles een opname gemaakt van deze groep, maar dan onder de naam Herod Land. Deze opname werd uitgebracht door het mainstream label onder de titel A New Shade of Blue. U hoort van deze opname twee stukken, met in de bezetting Land op tenor sax en fluit, Hutcherson vibrafoon, Bill Henderson piano, Buster Williams bass, Billy Hart op drums, James Matumi Foreman op congas. U hoort nu een compositie van Harold Land, Short Subject, een medium swinger met geweldige solo's van Land, Hutcherson en Henderson. Tot slot, weer een compositie van Harold Land, Ode to Angela, opgedragen aan de activiste en schrijfster Angela Davis. Een prachtige, melancholieke compositie met vooral voortreffelijk basspel van Williams. Helaas kwam er in hetzelfde jaar, van deze opname, een eind aan deze voortreffelijke combinatie.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1969. Ze kwamen van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Afkomstig van de cd Medina op Blue Note en studioopname uit 1971, afkomstig van de cd New Shade of Blue op We Want Sounds. Erik Ineke stelde dit uur samen.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar het tweede en laatste deel over de Amerikaanse meesterdrummer Max Roach. En is dit jaar 100 jaar geleden dat hij werd geboren. In deze uitzending wordt speciaal aandacht besteed aan het legendarische hardbop quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde met de geweldige trompetist Clifford Brown. In december 1955 had de tenorsaxofonist Harold Land de groep verlaten en werd hij vervangen door niemand minder dan Sonny Rollins. Met Rollins maakte de groep studioopname op 4 januari en op 16 en 17 februari 1956 in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op MRC onder de titel Clifford Brown en Max Roach at Basin Street. De titel van dit album refereert aan de vele optredens van de groep in de New Yorkse club Basin Street East. In de bezetting hoort u Clifford Brown, Sonny Rollins tenorsax, Richie Powell piano, George Morrow bass, Max Roach drums. Als eerste hoort u van Cole Porter het bekende What Is This Thing Called Love. Dit stuk wordt gespeeld in medium uptempo

en zowel Clifford Brown, Sonny Rollins en Max Roach soleren alsof het een live concert is. Verder hoort u van Sammy Fain de standard Love is a Many Splendored Thing. Het thema gaat in 5/4 en 4/4 maat. Let u vooral op de solo van Max Roach, begeleid met akkoorden van Richie Powell. Dan volgt van Jean DePaul I'll Remember April. Na een Latin intro volgt het thema en gaat het los met geïnspireerde solos van Clifford Brown, Sonny Rollins en de twee perfecte drumchorussen van Max Roach.

Dit is het programma House of Hardbop bij de Concertzender met opname van de beroemde Amerikaanse drummer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze iconische drummer werd geboren. In deze uitzending hoort u opname van het legendarische Hardbop Quintet dat hij samen leidde met trompetist Clifford Brown. De komst van tenorsaxofonist Sonny Rollins betekende dat er ook weer nieuwe studioopnamen gemaakt moesten worden. En dat gebeurde 4 januari en 5 en 16 februari 1956 in New York. De opnamen werden uitgebracht op Embassy onder de titel Clifford Brown en Max Roach at Basin Street. Van dit album hoort u nog 3 stukken met in de bezetting Brown, Rollins, Richie Powell piano, George Morrow bas en Max Roach. Allereerst 2 stukken van Richie Powell met als eerste Powell's Prances. Een uptempo stuk in mineur waarbij duidelijk te horen is dat door de aanwezigheid van Sonny Rollins tevens het spel van Clifford Brown en het level van de hele groep op een nog hoger plan is komen te staan. Het tweede stuk kreeg de titel Time, een prachtige ballade waarbij de componist in het thema begeleidt op celesta om vervolgens een schitterende pianosolo te spelen. The Scene is Clean van Ted Dameron bevat geweldige solo's van de beide blazers en een zeer melodieus drumchorus van Max Roach, wederom ondersteund door pianobegeleiding. Op diens melodisch en ritmisch perfect getimede spel kan je de klok gelijk zetten. Op dit album is te horen dat er muzikaal een nieuwe ontwikkeling in de groep gaande was. Maar een noodlottig ongeval op 26 juni 1956, waarbij Clifford Brown, Richie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen, betekende een voorteindig einde aan deze geweldige groep en een moeilijke periode voor Max Roach.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1955 van Max Roach en Clifford Brown, afkomstig van de cd Study in Brown, uitgebracht op het Emercy label, en naar opname uit 1956, afkomstig van de cd At Basin Street op het 20th Century Records label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzdrummer en vernieuwer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze muzikus werd geboren. In 2021 heeft Erik Innekalens een aantal programma's aan hem gewijd, maar in deze serie laat hij uitsluitend opnamen horen die hij heeft gemaakt met het fantastische Hardbop Quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde samen met trompetist Clifford Brown. Max Roach en Clifford Brown ontmoeten elkaar in 1954 in Californië. Na wat te hebben samengespeeld in de studio besloten ze om een quintet te beginnen waarvan ze allebei co-leider werden en zo ontstond het beroemde Max Roach Clifford Brown Quintet. In de eerste samenstelling van deze groep zaten naast de beide leiders de tenorsaxofonist Teddy Edwards,

In het programma House of Hardbop luistert u naar het tweede en laatste deel uit een serie over de peetvader van de bebop-trombone, J.J. Johnson. En in het tweede en derde blokje muziek hoort u studio-opname uit 1957. In dat jaar had Johnson een nieuw quintet samengesteld met de Belgische tenorsaxofonist en fluitist Bobby Jaspar, Tommy Flanagan piano, Wilbur Little op bas en Elvin Jones op drums. Op 29 en 31 januari en 14 mei 1957 stond hij met deze groep in de Columbia Studios in New York voor opnames voor het Columbia label. Ze werden uitgebracht onder de titel Dial JJ5. Als eerste een compositie van J.J. Johnson met de titel Teapot, gebaseerd op de akkoorden van het aloude Sweet Georgia Brown. Johnson speelt hier een schitterend opgebouwde solo, gevolgd door de zeer talentvolle tenorist Bobby Jaspar. Pianist Tommy Flanagan, die laat heel goed horen hoe briljant en licht het instrument gespeeld kan worden. En bassist Wilbur Little en drummer Elvin Jones vormen een stuwend en zeer swingend ritmeteam. Bij de laatstgenoemde hoor je nog de bebop-invloeden in zijn zeer persoonlijke stijl. Met een Latin intro wordt een blues van Charlie Parker ingezet, de titel Barbados. Let vooral op de begeleiding van Elvin Jones met zijn befaamde offbeat-accenten, pusht hij de solisten naar grote hoogte, wat hij later bij John Coltrane in een nog hogere mate zou gaan toepassen. Vervolgens hoort u twee composities van Bobby Jaspar. The Ballad in a Little Provincial Town, waarin Jaspar ook laat horen dat hij een heel begaafd fluitist was. Daarna het snelle en swingende Z-shows. Wilbur Little zet met zijn walking bass de toon voor een relaxte medium blues. En dat is een werk van Miles Davis, getiteld Blue Haze. De groovy blues feeling is bij alle vijf de heren ruimschoots aanwezig.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met studio-opname van de beroemde Amerikaanse trombonist J.J. Johnson. Na zijn opname voor Blue Note en vervolgens zijn samenwerking in quintetbezetting met trombonist Kai Winding, begon J.J. in 1957 een nieuw quintet. Naast Johnson, de in Luik geboren en zeer talentvolle tenorsaxofonist en fluitist Bobby Jasper, pianist Tommy Flanagan en bassist Wilbur Little en de grote vernieuwer van het drumspel Elvin Jones. U hoorde daar zojuist opname van. Uit dezelfde sessie hoort u nu van George Gershwin de standaard Our Love Is Here to Stay. Het wordt uitgevoerd in kwartetbezetting met in de hoofdrol J.J. Johnson, die hier naast de melodie nog een prachtige solo blaast. Vervolgens hoort u een feature voor Tommy Flanagan in triobezetting. Hij speelt een compositie van Bud Powell, So Sorry Please. Briljant pianospel en het brushes-spel van Elvin Jones is altijd bijzonder. Daarna hoort u een I Got Rhythm schema van Thad Jones, getiteld Birdsong. J.J. Johnson op trombonium. Dat is een zeldzaam instrument dat eigenlijk een rechtopstaande ventieltrombone is. Tot slot van Burton Lane, de standaard Old Devil Moon. Het wordt uitgevoerd in een speciaal arrangement met zeer geïnspireerde solo's van alle solisten. J.J. Johnson is de meest invloedrijke trombonist geweest in de jazz. Zijn prachtige, warme en ronde geluid en zijn swingende legato-fraseringen klinken zo relaxed en vanzelfsprekend dat je haast vergeet dat het een trombone is. J.J. Johnson overleed in 2001 op 77-jarige leeftijd.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1955 van J.J. Johnson. Ze komen van de cd The Eminent J.J. Johnson Volume 2, uitgebracht op Blue Note. En daarnaast opname uit 1957 en die kwamen van de cd Dial J.J. 5, uitgebracht op CBS. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Het is tijd voor ons programma House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een tweedelige serie over de godfather van de bebop-taal voor trombone, J.J. Janssen. Geboren op 22 januari 1924 in Indianapolis, begon hij met pianolessen op zijn 9e. Maar hij besloot op zijn 14e om trombone te gaan spelen. Trompetist Fats Navarro gaf hem de raad om in de stijl van tenorsaxofonist Lester Young te spelen. Al snel belandde die in het orkest van Benny Carter en wat later bij het orkest van Count Basie. Hij werkte met alle grote boppers, zoals Charlie Parker en Bud Powell. Hij kon zich dus ontwikkelen als de belangrijkste en meest invloedrijke bebop-trombonist in de jazzgeschiedenis. Later werkte hij nog veel samen met trompetist Sky Winding en deed enige tournees met Jazz at the Philharmonic. En dat resulteerde weer in een paar prachtige opnamen met Stan Getz. Ook schreef hij als componist en arrangeur veel muziek voor films. Denk aan Shaft en Starsky en Hutch. Naast films schreef hij ook voor tv-series. Tussen 1953 en 1955 maakte hij enige belangrijke opname voor Blue Note, die werden uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Janssen. In deze en de komende uitzending krijgt u ze allemaal te horen. Op 22 juni 1953 stond hij in de WOR studio in New York met in de bezetting Clifford Brown op trompet, Jimmy Heath op tenor en baritonsax, John Lewis piano, Percy Heath op bas en Kenny Clarke op drums. Omdat de tijdsduur van de stukken niet langer is dan 3 of 4 minuten, hoort u de hele sessie ineens. We beginnen met de compositie Capri van G.G. Grice. Daarna, achtereenvolgens,

trio speelde een set van 3 stukken die gelukkig op tape zijn vastgelegd. In 2011 uitgebracht op Solar. U hoort nu de bekende standard van George en Ira Gershwin, But Not For Me. Rollins zet het thema in, speelt er dan omheen en probeert alle mogelijkheden die er zijn te verwerken in zijn improvisatie. Heel geweldig begeleid door het zeer swingende ritmetandem Henry Grimes en Kenny Clarke. Na de solo van Rollins volgt er wederom een zeer uitgebreide samenspraak tussen hem en Kenny Clarke, waarbij de hoeveelheid citaten uit allerlei songs niet van de lucht zijn.

U luistert naar het programma House of Hardbop en u hoort live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. Op 11 maart 1959, tijdens de laatste dag van een uitgebreide tournee in Europa, trad het Sonny Rollins trio op in Marseille. Na afloop van dit concert speelde het trio op uitnodiging van de Hot Club Dex een set in Aix-en-Provence. De bezetting bestond uit bassist Henry Grimes en drummer Kenny Clark, die inviel voor drummer Pete LaRocca. Kenny Clark was een gouden greep van Rollins, want nu stonden de twee bebop-iconen samen op het podium en ze speelden de sterren van de hemel. U hoort nu het laatste stuk van de set, getiteld Lady Bird, en dat is van Tad Dameron. Na het thema speelt Rollins de Miles Davis-compositie Half Nelson en begint dan aan zijn solo met een geweldige interactie van Kenny Clark, wiens oren wijd openstaan. Na een uitgebreide bassolo van Henry Grimes volgt er weer een aantal geweldige 4-om-4 chorussen van Rollins en Clark, waarbij de originele special van het stuk door Rollins compleet binnenstebuiten wordt gekeerd. Het uitgelaten publiek wil meer, maar Rollins roept in de microfoon: Je suis fatigué. Tot slot hoort u nog een prachtige versie van de Richard Rodgers standard Blue Room. Opgenomen op 5 mei 1967 in de Vara Studio in Hilversum. Het komt van het album Sonny Rollins in Holland en het is uitgebracht op Resonance. Trouwens in samenwerking met het Nederlands Jazzarchief. Op bas de onvolprezen Ruud Jacobs, die tevens een mooie bassolo speelt, en een geweldige met brushes swingende Han Benink achter de drums.

0: Texas, Henry Grimes. Henry Grimes. Thank you very much. Thank you. There's a ball.
1: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD-box Sonny Rollins Live in Europe, uitgebracht op Solar. En een opname uit 1967 van de CD Sonny Rollins in Holland, uitgebracht op Resonance. Erik Ineke stelde dit programma samen.

0: Dit is het Concertcentrum met het programma House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van live-opname van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. En dan wel in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezettingen met alleen bas en drums en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt, zoals de albums Way Out West, 1957, en Freedom Suite, 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging door andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting willen we hier graag uitlichten, want die zijn absoluut van uitzonderlijke klasse. Op 3 november 1957 trad hij op met twee verschillende trio-bezettingen en dat deed hij in de beroemde Village Vanguard in New York. Het was tevens een officiële opname voor Blue Note en werd uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. De ritmesectie bestond voor de matinee-set uit bassist Donald Bailey en de 19-jarige Pete LaRocca achter de drums. De ritmesectie voor het avondoptreden was van een heel ander kaliber. Dat waren Wilbur Little, bas, Elvin Jones, drums. Ze waren aanvankelijk door Rollins uitgenodigd om één stuk mee te spelen, maar het werd de hele avond. Uiteindelijk bleek het een gouden greep van Rollins, want het album is door de jaren heen een klassieker geworden. Als eerste hoort u van Cole Porter, What is this thing called love? Na een vrije drumintro volgt in uptempo het thema en dan krijgt Sonny Rollins vleugels en blaast een geweldige solo waarna Elvin Jones laat horen dat hij een van de grootste slagwerkvernieuwers gaat worden in de jazz. Vervolgens hoort u de bekende blues Sunny Moon for Two, een original van Sonny Rollins. Wederom is hij in grootse vorm met begeleiding van de zeer swingende offbeat accenten door drummer Elvin Jones, die ook in de 4-om-4 solo's met Rollins de uitdagingen niet uit de weg gaat.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to start out this set with an old Cole Porter original. This one is entitled What is This Thing Called Love?

In het programma House of Hardbop luistert u naar het tweede deel van een aantal live-opnamen van de iconische tenorheld Sonny Rollins. Het spel van Rollins komt toch live het meest tot zijn recht met alleen begeleiding van bas en drums. En daarmee krijgt hij namelijk alle vrijheid. Zo'n moment is gelukkig vastgelegd door Blue Note op 3 november 1957. Hij gaf een middag- en avondoptreden in de Village Vanguard in New York. Het album is uitgebracht met de titel A Night at the Village Vanguard. We beginnen met de matinee-bezetting en u hoort van Vernon Duke en Ira Gershwin I Can't Get Started. Rollins zet de melodie in met een vette basbegeleiding van Wilbur Ware. Zijn solo wordt begeleid met een double time feel van de ritmesectie en gaat direct door naar het coda. Daarna volgt een in hoog tempo gespeelde standard I'll Remember April van Gene DePaul. Rollins speelt hier zo vrij als een vogel, aangevuurd door de accenten van Elvin Jones. Voor bassist Wilbur Ware geen gemakkelijke taak om de 4-om-4'tjes tussen de tenorsax en de drums vliegen af te vangen, maar dat gaat wel af en toe langs de afgrond, maar Rollins brengt iedereen weer thuis.

U luistert naar het programma House of Hardbop met live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsaxofonist Sonny Rollins. In deze en de komende programma's staan live-opnamen in trio-bezetting centraal. We gaan verder met de opname die hij op 3 november 1957 maakte in de beroemde New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. We gaan naar het avondoptreden en daar werd de tenorsaxofonist begeleid door bassist Wilbert Ware en drummer Elvin Jones. Het zeer fundamentele en melodische basspel van Wilbert Ware en de vrije en diep swingende universele speelwijze van Elvin Jones gaven het spel van Sonny Rollins vleugels. Luister maar eens naar het nummer van Harold Arlen, de standaard Get Happy. Dit wordt gespeeld in een behoorlijk uptempo en drummer Elvin Jones speelt hierin een zeer dynamische drum solo. Het volgende stuk is van de hand van Sonny Rollins en heeft de titel Stryver's Row, gebaseerd op de akkoorden van Charlie Parker's Confirmation. Dit is een geweldig swingende, meesterlijke uitvoering met een zeer geïnspireerde solo van Rollins. Tot slot van Jerome Kern, All the Things You Are. Het stuk wordt uitgevoerd in zeer relaxed medium tempo met een prachtige solo van Sonny Rollins en een melodisch en ritmisch zeer inventieve solo van bassist Wilbert Ware.

U heeft geluisterd naar opnamen uit 1957 van Sonny Rollins. En die komen van de CD A Night at the Village Vanguard Volume 2, uitgebracht door Blue Note. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

0: Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van live-opname van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins, geboren in 1930 en u hoort hem in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is gelukkig nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezettingen met alleen bas en drums en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het album Way Out West uit 1957 en de Freedom Suite uit 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet, hetgeen later veel navolging kreeg van andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting lichten we graag wat meer uit, want die zijn van uitzonderlijke klasse. Op 3 november 1957 trad hij op met twee verschillende trio-bezettingen in de beroemde Village Vanguard in New York. Het was tevens een officiële opname voor Blue Note Records, uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. De ritmesectie bestond voor de matinee-set uit bassist Donald Bailey en de 19-jarige Pete LaRocca op drums. Van deze set is aanvankelijk maar één stuk op de plaat gekomen en later uiteindelijk twee stukken op cd. En deze twee stukken krijgt u nu te horen met als eerste een bekende compositie van Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia. Sonny Rollins gaat direct van start en speelt heel geïnspireerd en wordt flink achter zijn broek gezeten door de swingende drive van drummer Pete LaRocca, die ook nog even flink uitpakt in zijn eigen solo. Vervolgens hoort u van Cole Porter de standaard I've Got You Under My Skin, ooit zeer populair geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Het thema wordt ingezet met een snelle samba feel en daarna gaat het over in swing. Sonny Rollins vliegt zo vrij als een vogel door de akkoorden heen en met een enorme ideeënrijkdom. Daarna volgen nog een paar uitwisselingschorussen met Pete LaRocca. Deze had geen enkele moeite met de melodische fraseringen in dit lastige schema. Max Roach had dit jonge drumtalent aanbevolen aan Rollins. Hoewel hij nog aan het begin van zijn muzikale ontwikkeling staat, is al goed te horen dat hij zou uitgroeien tot een bijzondere drummer. Ook bassist Donald Bailey kwijt zich hier prima van zijn taak. Hele stevige beat.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

U luistert naar het programma House of Hardbop met live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. In de komende programma's staan live-opnamen in trio-bezetting centraal. Op 3 november 1957 maakte Blue Note opname van een middag- en avondoptreden van Sonny Rollins in de befaamde New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. Die opnamen zijn uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. Bij het avondoptreden, ik vertelde u het al, werd de tenorsaxofonist begeleid door bassist Wilbur Ware en drummer Alvin Jones. Het zeer fundamentele en melodische basspel van Wilbur Ware en het vrije en diepe swingende universele spel van Alvin Jones gaven het spel van Rollins vleugels. U hoort Four, een compositie van Miles Davis, en na het thema is de tenorist direct op stoom. Fascinerend zijn de 4-on-4'tjes van Sonny Rollins met Alvin Jones. Je hoort dat het spel van Jones zich in een belangrijke ontwikkelingsfase bevindt dat een paar jaar later volledig tot bloei zou komen bij het John Coltrane kwartet. Hij rekt soms hier en daar een maat uit om zijn frases te laten uitkomen. Maar Sonny Rollins luistert goed en zet perfect op tijd weer in. Vervolgens hoort u nog van Dizzy Gillespie, Woody and You en het gedeelte van de standaard Old Devil Moon van componist Burton Lane. Beide uitvoeringen zijn van zeer hoog niveau en er is voortdurend interactie.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1957 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD A Night at the Village Vanguard Volume 1, uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Tow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R-studio's in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State-label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het toetie en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R-studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues zangeres Ruth Brown. Later maakten het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en bluesfeeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken eind 1978 nam Mel Lewis tot aan zijn overlijden in 1990 het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in The Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook charismatisch orkestleider, overleed op 19 augustus 1986 in Kopenhagen.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1969 en 1970 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. De opnamen komen uit de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Uitgebracht door Mosaic Records. Dit programma werd samengesteld door Erik Inner.

de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en de drummer Alvin Jones. En die waren minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een heel bloeiende hardbop scene. Denk aan muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live-opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone-solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live-opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quiet Shield is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opname uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begint, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement.

band van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en de drummer Alvin Jones. En die waren minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een heel bloeiende hardbop scene. Denk aan muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live-opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R-studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child Is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues-zangeres Ruth Brown. Later maakten het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en blues-feeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken, eind 1978, nam Mel Lewis, tot aan zijn overlijden in 1990, het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in de Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook charismatisch orkestleider, overleed op 19 augustus 1986 in Kopenhagen.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1969 en 1970 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. De opnamen komen uit de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Uitgebracht door Mosaic Records. Dit programma werd samengesteld door Erik Ineren.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geweldige hardbop-saxofonist werd geboren. Namelijk op 27 februari 1923 in Los Angeles. Aangezien deze muzikus tot een van de grootste tenorhelden uit de jazzgeschiedenis behoort, moeten we hier toch aandacht aan besteden. De keuze kwam bij een bijzondere opname uit 1972. Het is een registratie van een concert dat Dexter Gordon heeft gegeven op 2 november 1972 voor de Haagse Jazzclub. Hij werd die avond begeleid door pianist Rob Agerbeek, bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. Deze opname is al eens eerder verschenen op een dubbelalbum in de jaren 70 onder de titel All Souls. Onlangs is het album eindelijk op cd uitgebracht en wel op het Timeless Ultra Vibe label. En de titel is All Souls Volume 1 en All Souls Volume 2. Het zijn unieke opnamen met een Dexter Gordon in topvorm voor een aandachtig en enthousiast publiek. Als eerste de standaard You Stepped Out of a Dream, geschreven door Nathia Brown en Goose Kahn voor de musical Siegfried Girl. Na het thema steekt Dexter meteen van wal en hij speelt hier een aantal meesterlijke melodische chorussen en wordt flink achter zijn broek aangezeten door de ritmesectie met een heel swingende Rob Agerbeek aan de piano, in wiens solo Wynton Kelly heel even om de hoek komt kijken.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van deze twee muzici samen met Mobley als leider dateren van 21 april 1957 in sextetbezetting voor het album Hank. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte Hank Mobley opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Die zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. 4 stukken van deze sessies zijn later uitgebracht op Blue Note op het album Straight No Filter. U hoort van de opnames van 7 maart 2 stukken, maar dan met

Donald Byrd, Herbie Hancock en Butch Worrell. Als eerste een compositie van Hank Mobley, getiteld Feeling Good, uitgevoerd met een swingende shuffle feel van Philly Joe Jones. Mobley speelt hierin een geweldige tenorsolo. Vervolgens een compositie van Cy Oliver, getiteld Yes Indeed, met een gospelachtige feeling en ook een geweldige pianosolo van Herbie Hancock. Daarna nog de twee stukken van de sessie van 2 oktober. Achtereenvolgens twee composities van Hank Mobley, getiteld Syrup and Biscuits en Coming Back. Met vooral in het laatste stuk speelt Mobley een bevlogen tenorsolo.

U luistert bij de concertzender naar House of Hardbop met het vierde deel van vier uitzendingen van de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesectie de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de licht swingende simple beat van drummer. Zowel Hank Mobley als Philly Joe Jones vertrokken in de tweede helft van de jaren 60 naar Europa om daar hun heil te zoeken. Ze troffen elkaar weer op 12 juli 1969 in de Barclay Studio in Parijs voor een opname voor Blue Note onder leiding van Hank Mobley. Met Dizzy Reese op trompet, Slide Hampton, trombone, Vince Benedetti, piano, L.B. Colas, bas en Jones op de drums. Het album is uitgebracht onder de titel The Flip. U hoort twee stukken die geschreven zijn door Mobley met als eerste stuk Feeling Folksy. Dat sterk doet denken aan het bekende Zweedse volksliedje Dear Old Stockholm. Iedereen speelt hier zeer goed, maar vooral Hank Mobley, die flink achter de broek wordt gezeten door een ruigspelende Philly Joe Jones. En tot slot hoort u Early Morning Stroll. Door het enorm interactieve en swingende spel van Philly Joe Jones hoort u een zeer inspirerende solo van de leider. En ook het spel van Dizzy Reese, Slide Hampton en Vince Benedetti krijgt vleugels met deze geweldige drummer in de ritmesectie.

In dit programma heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 en 69 van tenorsaxofonist Hank Mobley, afkomstig van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963, van de cd Straight No Filter, opgenomen in 63, en van de cd The Flip, opgenomen in 69, allemaal uitgebracht door Blue Note. House of Hardbop, voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag een speciale uitzending over de onlangs overleden saxofonist en componist Wayne Shorter. Hij werd in 1933 geboren. Deze muzikus heeft zich via de hardbop, jazzrock en vrije improvisaties ontwikkeld tot een icoon van de hedendaagse ontwikkelingen in de jazz. Gegrepen door de muziek van Lester Young, Charlie Parker en later John Coltrane, vestigde hij zijn naam in 1959 als tenorsaxofonist en muzikaal leider van drummer Art Blakey's Jazz Messengers. In deze hardbopgroep kreeg hij de kans om zich ook te ontwikkelen tot een felle solist in de hardboptraditie en ook als componist. Hij verliet de Messengers in 1964 omdat hij een aanbod kreeg van Miles Davis om in diens quintet te komen spelen. Het enigszins impressionistische en abstracte karakter van de composities van Wayne Shorter waren in hoge mate verantwoordelijk voor de muzikale richting van dit quintet. Uiteindelijk zou dit bepalend worden voor de verdere ontwikkeling van zijn eigen spel en zijn manier van componeren tot kort voor zijn overlijden. Voor het befaamde Blue Note maakte hij half jaren 60 een aantal legendarische opnamen in een typische hardbop quintetbezetting. De eerste twee stukken zijn afkomstig van het album Night Dreamer. Opgenomen 29 april 1964 in de Van Gelder Studios in New Jersey. In de bezetting hoort u Shorter op tenorsax, Lee Morgan, trompet, McCoy Tyner, piano, Reggie Workman, bas, Elvin Jones, drums. Als eerste het titelstuk Night Dreamer. Het stuk is in driekwarts maat en alleen al door de feel van drummer Elvin Jones krijgt het stuk een vloeiend karakter. Wayne Shorter speelt hier intens en dan vooral zijn tweede solo na de uitstekende trompetsolo van Lee Morgan is van een nog grotere intensiteit. Hierna volgt het swingende Black Nile, een compositie in de hardbop-traditie waarbij alle solisten zich van hun beste kant laten horen.

Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met het derde deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de lichte swingende cymbal beat van de drummer. Op 7 maart 1963 staat Mobley na lange tijd weer in de Van Gelder studio voor opname in quintetbezitting met Donald Byrd, trompet, Herbie Hancock, piano, Butch Warren, bas, Philly Joe Jones, drums. Deze opnames zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. Als eerste hoort u een compositie van de leider getiteld Old World, New Imports. Het is een stuk in uptempo met vooral een waanzinnig goede pianosolo van Herbie Hancock en een crispy drum chorus van Philly Joe Jones. Vervolgens, tot slot, de compositie Up a Step, waarin de saxofonist zich op modale paden begeeft en daar geen moeite mee heeft. Als u goed luistert, is het eigenlijk een langzamere uitvoering van Gadding and Jetting van Another Workout Sessie uit 1961. De sfeer gaat alleen meer richting Miles Davis, mede door het geluid en het spel van trompetist Donald Byrd en pianist Herbie Hancock. Hancock, die op deze sessie in absolute topvorm verkeert, was ten tijde van deze opname ook lid van het Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar Blue Note opname uit 1961 en 63 van tenorsaxofonist Hank Mobley. Afkomstig van de cd Workout, opgenomen in 61. Van de cd Another Workout, ook opgenomen in 1961. En van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963. Samengesteld voor de concertzender dit programma door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. En dat is de bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley. Hij heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u in de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 2 oktober 1957 gaat Hank Mobley de Rudy van Gelder studio in om een opname in sextet bezetting te maken. En natuurlijk is dat voor het Blue Note label. Het zou worden uitgebracht onder de titel Pappen. In deze bezetting hoort u Hank Mobley op tenor, Art Farmer trompet, Pepper Adams baritonsax, Sonny Clark piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoort u van Miles Davis het bekende Tune Up. Art Farmer is de eerste solist en hij heeft het niet makkelijk met het snelle tempo. Pepper Adams daarentegen speelt hier met het grootste gemak een geweldige solo. Ook Hank Mobley brengt hier een hele evenwichtige, relaxte en melodische solo ten gehore. Philly Joe Jones speelt 2 perfecte drumchorussen waar je de klok gelijk op kunt zetten. Het laatste stuk van deze sessie is een compositie van Mobley, getiteld East of Brooklyn. Het is een medium swinger en de eerste solo is van Mobley, die hier laat horen wat een meesterlijk swingende tenorsaxofonist hij is in dit soort tempo's. Art Farmer is hier veel meer op zijn gemak en Pepper Adams is zoals altijd messcherp in ideeën en timing.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met de eerste van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesecties de geweldige hard bop drummer Philly Joe Jones. Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het licht swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. We gaan verder met de opname van 26 maart 1961 in de Rudy van Gelder studio. En dan heb ik het over het album voor Blue Note, Workout. Mobley was in die periode nog lid van het Miles Davis Quintet, waar hij het niet gemakkelijk had als opvolger van John Coltrane. Maar met de snelle blues Smoken laat Hank Mobley wel zien waartoe hij in staat is met een drummer als Philly Joe Jones achter zich. Hij wordt tot grote hoogte gestuurd. Ook Grant Green en Wynton Kelly weten er aardig raad mee en de om- en omviertjes van Mobley en Philly Joe Jones zijn genadeloos. Vervolgens hoort u de standaard The Best Things in Life Are Free. Na het thema in een swingende two-beat van de ritmesectie komt Hank Mobley met zijn solo zo swingend binnenwandelen dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. Mede ook dankzij de manier waarop Philly Joe Jones van brushes op sticks overgaat. Als laatste hoort u nog een gedeelte van een medium blues van de hand van Mobley. Het heeft de veelzeggende titel Greasin' Easy. De ritmesectie zet een super swingende groove neer. En het is duidelijk te horen dat zowel Mobley, Green als Wynton Kelly echte bluesspelers zijn van de bovenste plank.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1957 en 1961 van tenorsaxofonist Hank Moley. Ze komen van de cd Poppin, opgenomen in 1957 en uitgebracht op het Blue Note label, en van de cd Workout op hetzelfde label, opgenomen in 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur, swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie. Die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 21 april 1957 gaat Hank Mobley de Rudy Van Gelder Studio in om een opname te maken in sextetbezetting voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de veelzeggende titel Hank. In de bezetting hoort u Mobley op tenorsax, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Als eerste hoort u Hank Mobley's compositie Fit for a Hanker. Een medium uptempo swinger waar je vrolijk van wordt met geweldige solo's van Donald Byrd, John Jenkins, Bobby Timmons en uiteraard Hank Mobley met zijn herkenbare warme, ronde sound. Het ritmeteam van Wilbur Ware en Philly Joe Jones staat als een huis. Het volgende stuk, High Groove, Low Feedback, is ook van de hand van de leider die de eerste solo neemt. En let u vooral op zijn mooie timing en frasering. Zowel in zijn begeleiding, zijn solo, als in het shout chorus laat Philly Joe Jones horen wat voor een geweldige drummer hij is. Hij lijmt het ensemble als het ware aan elkaar.